0: Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedenacht, het is nu 4 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. De VS en Iran beschuldigen elkaar over en weer van nieuwe aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Het Amerikaanse leger meldt Iraanse raket- en drone-installaties te hebben aangevallen. Iran zegt juist dat Amerikaanse schepen Iraanse doelen onder vuur namen en dat het leger direct heeft gereageerd. Nederlandse studenten kregen gisteravond op onderwijsplatform Canvas een bericht te zien van de hackersgroep Tiny Hunters. Onderwijsinstellingen zouden nog tot 12 mei de tijd hebben om te onderhandelen, anders worden buitgemaakte gegevens vrijgegeven. De Vrije Universiteit Amsterdam koppelde de systemen daarop los. De hackersgroep wist eerder deze week de gegevens van zo'n 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers wereldwijd te stelen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Nabatieh. Israël voert ondanks het bestand nog geregeld luchtaanvallen uit, naar eigen zeggen vanwege schendingen door Hezbollah. Eerder deze week werd ook de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Libanon en Israël praten volgende week in de Amerikaanse hoofdstad Washington verder over een permanente vrede. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Meer dan 20 staten en een groep kleine bedrijven hadden de zaken aangespannen. Zij zeggen dat Trump met de nieuwe tarieven een eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof probeerde te omzeilen. Dat hof gaf hem ook al ongelijk. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

0: nu 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Traditiegetrouw heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamen klachtenlijn geopend. Voor het eerst komt het LAX ook met een stresslijn. Volgens de organisatie neemt de prestatiedruk onder leerlingen toe. Daarom wil de organisatie een luisterend oor bieden. De stresslijn is een samenwerking met In Je Bol, een online platform voor jongeren over mentale gezondheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Er zijn nog weinig stemmen geteld. Vanochtend vroeg waren de resultaten bekend van 21 lokale volksvertegenwoordigingen. Maar Labour heeft al 186 zetels verloren en Reform UK er 255 gewonnen. In totaal zijn er zo'n 5000 zetels te verdelen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. In Zweden zetten criminele bendes steeds vaker minderjarigen in voor geweldsmisdrijven. De regering zegt dat jaarlijks zo'n 100 jongeren de elektronische band kunnen krijgen. Maar kinderrechtenorganisaties en UNICEF zijn kritisch op de Zweedse plannen. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Gisteren protesteerden ruim 100 mensen tegen de komst van het AZC. Die demonstratie verliep rustig en zonder incidenten. Vorig jaar liep een protest nog uit de hand met vuurwerk richting de politie en meerdere arrestaties. In het AZC wil Uithoorn straks 250 vluchtelingen opvangen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Traditiegetrouw heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamen klachtenlijn geopend. Voor het eerst komt het LAX ook met een stresslijn. Volgens de organisatie neemt de prestatiedruk onder leerlingen toe. Daarom wil de organisatie een luisterend oor bieden. De stresslijn is een samenwerking met In Je Bol, een online platform voor jongeren over mentale gezondheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Er zijn nog weinig stemmen geteld. Vanochtend vroeg waren de resultaten bekend van 21 lokale volksvertegenwoordigingen. Maar Labour heeft al 186 zetels verloren en Reform UK er 255 gewonnen. In totaal zijn er zo'n 5000 zetels te verdelen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. In Zweden zetten criminele bendes steeds vaker minderjarigen in voor geweldsmisdrijven. De regering zegt dat jaarlijks zo'n 100 jongeren de elektronische band kunnen krijgen. Maar kinderrechtenorganisaties en UNICEF zijn kritisch op de Zweedse plannen. Bij twee Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Bij nog een andere Brit die niet meer aan boord verblijft, bestaat het vermoeden van een besmetting. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen, zo staat in de verklaring. Ze worden nauw in de gaten gehouden. Gisteren werd bekend dat bij zeker 5 personen het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, zijn overleden. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Het is nu 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Premier Jette noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Jette zei voor aanvang van de ministerraad dat er veel schade is en dat de mensen bij een sprekersavond van de Jonge Democraten erg geschrokken zijn. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rond het asielprotest op het Malieveld in september werd het kantoor bekogeld met stenen. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Ook vonden ruim 850 aanvallen met drones plaats. Rusland meldt op zijn beurt dat het vannacht honderden Oekraïense drones heeft onderschept. Morgen is de dag van de overwinning in Rusland, waarvoor president Poetin een tijdelijk bestand heeft afgekondigd. In Oekraïne ging het bestand woensdag al in. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Voor het overgrote deel gaat het om vrouwen, bijna 2100. Van vrouwen is bekend dat ze een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Het verschil tussen man en vrouw liep vooral op tussen 1950 en 1970 en hing samen met het vele roken van de mannen toen. Bij 2 Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Bij nog een andere Brit die niet meer aan boord verblijft, bestaat het vermoeden van een besmetting. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen, zo staat in de verklaring. Ze worden nauw in de gaten gehouden. Gisteren werd bekend dat bij zeker 5 personen het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, zijn overleden. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
7: Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTurn Radio.
14: Volle kracht. De muziekfabriek.
15: Vrienden en vriendinnen, weer een lekkere stapel liedjes voor je uitgezocht. En dat komende uur ga ik ze weer lekker voor je draaien. En ik verzeker je, er is vast iets voor jou bij. Dus laat hem lekker aanstaan op een uurtje. De muziekfabriek.
16: Ron van der Steen.
17: De muziekfabriek.
15: En hier zijn de eerste 3 liedjes. We gaan van start met Katie Melloa. Hier is Moonshine.
18: Hey van der Steen, je weet me met je muziekfabriek keer op keer te verrassen.

0: waren de eerste drie in de muziekfabriek. Als laatste Madonna even de voetjes van de vloer met Girl Gone Wild. En nog altijd ben ik zeer groot fan van haar, van deze zeer enerverende artiest. In het midden zat ABBA met One of Us. En we begonnen met Katie Melua van het album Secret Symphony. Hoorde je het hele mooie jazzy nummer Moonshine. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, kijk af en toe eens op rondvandesteen.nl. De grote en de kleine hit. Nou, laat je maar weer eens verrassen, want die is zeker in deze aflevering aanwezig.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Nou, het valt reuze mee. We gaan terug naar 2003.
1: Grote en kleine hit. Hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van de Black Eyed Peas met Where Is The Love. Deze Amerikaanse hip-hop band komt uit Los Angeles en werd in 1992 opgericht. In het begin waren hun teksten te positief en vredelievend, waardoor er nooit een album is uitgebracht. Nadat een van de groepsleden, Eazy-E, aan AIDS stierf, dat was in 1995, werd de groepslid veranderd in de Black Eyed Peas. En dat resulteerde in hun debuutalbum Behind the Front, wat overigens ook door critici goed werd ontvangen. Hun doorbraak kwam echter met het derde album Elefunk uit 2003. Op dit album is de nieuwe zangeres Stacey Furgie te horen, die voorheen opdrad bij Kids Incorporated en ook lid was van een tienerband. Van het album verscheen het anti-oorlogslied Where Is The Love, dat hun eerste grote doorbraak zou worden in vele landen. Het nummer stond een week eerder nog op nummertje 3, maar het zou al snel op nummer 1 terechtkomen en dat voor 4 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit.
0: En dan de kleine hit, die is van Daniel Bedingfield met Never Gonna Leave Your Side. We hebben te maken met een Nieuw-Zeelandse zanger die opgroeide in Londen. Hij is de broer van Natasha Bedingfield. Hij brak door met de single Gotta Get Through This, waarmee hij de Britse hitlijst behaalde. Aardig is om te vertellen dat hij het nummer in zijn slaapkamer opnam. Met de singles If You're Not The One and Never Gonna Leave Your Side bereikte Daniel ook de eerste plaats van de Britse hitlijst. In het begin van 2004 kwam hij bijna om het leven door een auto-ongeluk. Maar na 6 maanden revalideren kwam alles gelukkig weer in orde. Het nummer Never Gonna Leave Your Side was in Nederland relatief een kleine hit en stond die week op 27. Een week eerder was dat hetzelfde en dat voor 3 weken hitlijst. Vrienden en vriendinnen, we gaan terug naar 27 september, oftewel week 39 van het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: Hottest tunes on iTurn Radio.
1: Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: gevarieerd is nooit verkeerd. Op zo'n veilig achter de keuken gereden vandaag. Herman van Veen, ook een held. Echt wel. Echte theaterman, zing ik al heel goed over.
1: Lekker, hè? Terug in de gouden tijd, lieve mensen.
0: En tonight was van Tower. Hey, heeft zijn motor gestart. Het werd zijn tweede hit. Movie Star, dat was zijn eerste. En dit is zijn tweede. En je weet dan dat hij uit het hoge noorden kwam. Zijn naam? Harpower 1975. Motorcycle.

0: muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige kerel. Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Road Show.
1: Heb ik dan, man.

stond ze daar in de Vaderlandse Hitparade. En ze bleef een aantal weken staan en ook nog bovenin op de eerste plek. Alain June Lodge. Ja, en ik weet het uit ervaring, maar daar kreeg je de dansvloer wel mee vol hoor. Hey,

uit Detroit, de Basset van de industrie. En ik kan me voorstellen dat er ook een soort van bandenfabriek hebben gestaan in Detroit. Een beetje zielig verhaal eigenlijk, want veel industriële bedrijven die gingen daar gewoon over de kop, gewoon zonder. Maar gelukkig bleven de spinners boven water met de rubberband.

En bovenal muzikaal gezellig als deze twee broers weer eens even op visite komen. Muzikaal gezien lekker toch? Ja, de Boris Johnson, lieve vrienden. En stop, it's alright. Oké. En natuurlijk zijn de commanden bij je. Met die bekende palen natuurlijk. Hè. Hele lange palen. En dat heet onze zendpalen en digitale kanalen. En hoor je die stemmen ook? Wat?

0: Ledenpop, al op begin jaren 80. Vierde hoogtaar. Heerlijke Nederlandse band. Ze ronden Cadans uit 83 met
1: Intimiteit.
0: Nog hebben we, Lynn Anderson is ook wel eens gezellig met

gedraaid en nog lang niet versleten. Klinkt er wel stereo door je oren. Tainted Love van Soft Cell. En Michael Jackson, jazeker, hij doet mee. Heeft er zin in. En Rockwell ook. Somebody's watching.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Volgens volksgezondheidsminister Sophie Hermans worden alle mensen die aan boord waren van het KLM-vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw met het hantavirus om 3 kwartier aanwezig was in de gaten gehouden. De GGD heeft contact met die passagiers. Op 25 april werd aan boord van de vlucht besloten dat de vrouw te ziek was om mee naar Amsterdam te vliegen en zij werd in Zuid-Afrika in een ziekenhuis opgenomen waar ze een dag later overleed. Eerder was zij aan boord van het cruiseschip Hondius. De advocaat-generaal adviseert aan de Hoge Raad dat mensen die niet op tijd bezwaar tegen de onwettige Box 3-heffing hebben gemaakt, geen compensatie hoeven te krijgen. Later zal de Hoge Raad uitspraak doen. In 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de vermogensrendementsheffing in Box 3 tussen 2017 tot en met 2020 onwettig was. Mensen die bezwaar hadden gemaakt hadden recht op compensatie. Mensen die dat niet hadden gedaan wilden dat ook. Vaak neemt de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal over. Tanken aan de pomp is iets goedkoper geworden. Dit komt door een daling van de olieprijzen doordat er hoop ontstaan is dat de oorlog in het Midden-Oosten snel beëindigd zal worden. De adviesprijs van een liter benzine is met 1,1 cent gedaald en kost nu ruim 2,61 euro. Diesel daalde met 3,5 cent en daarvoor betaalt men nu 2,52 euro. De adviesprijs geldt over het algemeen bij de tankstations langs de snelweg. Elders in het land betaalt men minder. Ruim 30 schepen van de Global Summit Flotilla zijn vanaf Kreta vertrokken. Er wordt naar Turkije gevaren voor een technische tussenstop. Vorige week hield Israël meer dan 20 schepen bij Kreta tegen. De flotilla was met hulpgoederen onderweg naar Gaza. 179 activisten werden op Kreta afgezet. 2 actievoerders zijn mee naar Israël genomen en zitten vast. De organisatie van de flotilla zegt dat meerdere activisten melding hebben gemaakt van seksueel en fysiek geweld door Israëlische militairen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah. Yeah. Yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
0: You're listening to
10: iTurn Radio.
11: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
12: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Of ze van de zigeunerafkomst is, dat weet ik niet helemaal juist. Maar het zou natuurlijk wel kunnen na deze platen natuurlijk. Hè, inderdaad wel. Dus het was Gypsy Woman hier op jouw fantastische radiostation. Van harte welkom in de lunchbreak. We zijn er weer tot 1 uur. En als je aan tafel zit, smakelijk eten zou ik zeggen. Hier is Tower and I See You Tonight. Je weet maar nooit wie je tegenkomt op een vrijdagavond. Wel, het weekend is weer gestart hier in de lunchbreak.

0: ik zou zeggen, geen pratjes om zonder handschoenen aan te pakken. Het Pussycat, ja inderdaad wel. En het is allemaal met een Doe de La Bamba. Weet je wel, dat was een dans dat de jongeren deden vroeger in de jaren 70 en 80. Op de dansvloer allemaal in een cirkeltje gaan staan en dan iemand in het midden en de kusjesdans. Zo noemden we dat de La Bamba. Ja, inderdaad wel. Tegenwoordig wordt dat allemaal niet meer zo getolereerd, heb ik de indruk. Nee. Maar ja, je weet, de tijden veranderen en de mensen veranderen en alles verandert. Dus je moet ook maar mee veranderen, zeggen ze dan. En dat doen we dan natuurlijk ook.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song vandaag in de lunchbreak. Hier is Julio Iglesias.

mag jou inderdaad wel, hè. Ja, kom wat dichterbij. Kom maar lekker dicht bij de radio, zou ik zeggen. En als je aan het eten bent, smakelijk eten in ieder geval. Muziek van Reggie. Jacques Dereze en O.T. En dit al met een kom wat dichterbij. Hadden ze een hele grote hit vorig jaar natuurlijk, hè. Inderdaad wel. En dat allemaal hier vandaag deze vrijdag te horen. En de lunchbreak natuurlijk. Wat had je gedacht? Hier is Maroon 5. En dit allemaal met hun memories. Ja, wie geeft deze niet, hè? Ja, hoe ouder je wordt, hoe meer memories je hebt. Onthoud dat.

inderdaad. Wie keek er in zijn niet en de winter in een fotoboek? En zien ze allemaal die lekkere, mooie herinnering weer aan je voorbij komen? Wel, daar gaat het een klein beetje over natuurlijk. Hè. Maroon 5 en dit allemaal met Memories hier deze vrijdagmiddag. En ja, je weekend is gestart natuurlijk. Hè. Wat kan je beter hebben op een lunchbreak om je weekend te starten? We kunnen ons allemaal weer een beetje... ja, terugvinden in deze van Carl Douglas misschien. En Kung Fu Fighting.

0: Ja, inderdaad, de man die met dankzij zijn videoclipje heel bekend geworden is natuurlijk. Hè. Ik heb het allemaal over Carl Douglas en dit maakt zijn Kung Fu Fighting.
1: Ja.
0: Hij heeft ons eventjes de Kung Fu Fighting leren kennen. En dat allemaal via de YouTube en via het mooie spotje dat hij gemaakt heeft natuurlijk. Rond deze song. En dat allemaal hier in de lunchbreak. Smakelijk eten in ieder geval. Want tussen 12 en 1, dan eet iedereen. En aan de kust, wel, dat doen ze daar ook natuurlijk. Hier is Bluff en aan de kust.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo'n hele bijzondere goede vrijdagmiddag als je aan tafel zit, smakelijk eten zou ik zeggen. En geniet van je weekend, van het begin van het weekend. We gaan terug met Fleetwood Mac naar 1967, dat is heel lang geleden. Sommigen van ons waren misschien nog niet geboren, wie weet. Fleetwood Mac is dan nog een Britse bluesband, treedt vandaag op in 1967 op het internationaal jazz en blues festival voor het eerst op naast onder andere Pink Floyd, Queen, Jeff Beck en The Move. Hier is Fleetwood Mac met hun You Can Go Your Own Way.

0: De Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

We hebben nog wel horen voorbij komen natuurlijk. Hè. En de lunchbreak, zeker weten. Was heel de week onze hit natuurlijk. Sander en Homewrecker. Van maandag tot met vrijdag heb je hem kunnen horen als onze hit. En we hopen en we wensen hem veel succes toe natuurlijk. Dat hij maar snel een grote hit wordt. Inderdaad wel. Hier is Robin Tiggle en Blurred.

Enkele nog een paar van uw windjes van hun natuurlijk. Ja, wat een hele mooie videoclip als je mij vraagt. Er was een gekozen versie en er was een niet gekozen versie. Ja. Waar ik in mee gedraaid heb, kan het je niet zeggen. Ik kan het ook niet zien natuurlijk. Hè. Nee, helemaal niet. Bloodlines hier in de lunchbreak natuurlijk nog tot 1 uur op je radio met de muzikale vitamintjes die zo nodig zijn. En ik zou zeggen, ja, maak er ook natuurlijk een heel weekend van. Hè.

0: Inderdaad, Barry White. En dit was heel de week onze artiest van de week natuurlijk met Can't Get Enough of Your Love Baby. Ja. Ik heb ook nog een hele song gemaakt natuurlijk met Lisa Stansfield in de tijd. Oh ja, dat was ook een hele mooie. Hebben we er niet kunnen tussensteken, want ja, er zijn maar 5 dagen in een week natuurlijk. Hè. Je kunt maar 5 songs van een bepaalde artiest draaien in een week. Dus als er nog eens voorkomt natuurlijk, dat Barry White onze artiest zou zijn wel, dan draaien we zeker deze ook nog eens hier in de lunchbreak. Goed, hier is Jennifer Lopez. En Baila Conmigo.
1: Imagínate, tú y yo en la playa. La arena.

0: En terwijl hij zijn vast en laat hem nooit meer los, hoe ik zeg op je radio natuurlijk.
1: Dit is iTurn Radio op jouw vrijdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Verschillende onderwijsinstellingen hebben na de grote hack bij onderwijssoftware Canvas maatregelen genomen. De Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben de Canvas-omgevingen geblokkeerd. Afgelopen week werden de gegevens van studenten en medewerkers van 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gestolen. Het gaat om namen, mailadressen en mogelijk student- en medewerkersnummers. De eigenaar van het datacentrum North Sea in Almere, waar gisteren brand woedde, is nog steeds bezig met de inventarisatie van de schade. Gisteravond werd het zijn brandmeester gegeven. Het bedrijf zet alle zeilen bij om de stroomvoorziening en de netwerkverbinding te herstellen. De brand woedde in een technische ruimte en niet in de ICT-systemenruimte. Het is nog onduidelijk wanneer alle systemen weer hersteld zullen zijn. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. Sinds de ramp met de kerncentrale in 1986 ligt het gebied er grotendeels verlaten bij. De brandweer probeert zo goed en zo kwaad als dat gaat het vuur te blussen, maar vanwege mogelijke landmijnen en harde windstoten is dat niet eenvoudig. Er is volgens de hulpdiensten geen ongebruikelijk hoog stralingsniveau gemeten. De Duitse regionale omroep Südwestrundfunk meldt een gijzeling bij een Volksbank-filiaal in Sinti. De politie denkt dat er meerdere daders en gijzelaars zijn. De politie is massaal uitgerukt en het centrum van de plaats is afgesloten. De krant Bild meldt dat een gewapende man toesloeg toen een geldtransport bij de bank stopte en een medewerker uitstapte om het bankgebouw binnen te gaan. Hij werd vervolgens bedreigd. Er zijn door de politie speciale eenheden opgeroepen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
8: Music. Oh, I love stuff.
9: Now, here comes the music.
10: Are you ready?
11: Okay, boys.
12: Here we go.
13: You're listening to
14: iTurn Radio.

0: plots zijn we vrijdag. 8 mei vandaag. Kom erbij en dans. Ik ben ook getuige van het artificiële intelligentie en het praten van dat spul. Eerlijk gezegd, het trekt op niks. De T wordt een le en de... Ja, nee, nee. Het is niet leuk. En er gebeuren malafide dingen. Eén ding is zeker.
1: Dit is een nieuwe uur Hits en Classics. Met Benny de Zwart.
0: En er komt zeker geen tweede keer. There will be no next time. Als je dat maar weet. Als tweede vandaag. De Kids. Uit ons eigen Belgiëlandje.

1994. Baby, I love your way. We gaan straks nog een beetje dansen. En we gaan nog langzaamaan de zomer inleiden. Ja. Frans Gal op het programma nog in U2. Is nog deze Batchman over.

Mensen, oh, vergeten zijn dat we vrijdag zijn eigenlijk. Ja. Kijk wat er nu op de proppen komt. Ook uit België. Fioco. Samen met Medusa. En het ongelooflijke Michou.

om nog even terug te komen op de hit van daarnet. Fiocco. Het België was een Belgische danceformatie. En wie was daar dan de zangeres erbij? Ja, mevrouw Goffin, hè? Evie. Ze werd later wereldberoemd als frontvrouw van Lasgo. Onderweg bij ons, France Gall. Een petit français. En we hebben ook nog een mooie van ERA. We gaan nog Nederlands. We hebben nog de parelplaat en ook nog de jarige van vandaag. Eerst nog deze U2. En City of Blinding Lights. Vrijdagmiddag, iTunes Radio. Het begin van jouw weekend.

mij vandaag. Ella, Ella. We zijn dag van de heftruckchauffeur. En ook internationale dag van het Rode Kruis.

0: telkens als ik dit nummer hoor. Van Frans Gal, Ella Ella. Doet mij denken aan Peter van Dam.
1: Ride on, honey, ride on, ride on, ride on.
2: Goh, hoe is het?
3: Goed, goed, goed, goed.
2: Wuk, wuk, wuk, wuk.
3: Wat is het? Een uitdrukking. Een korte.
2: Een korte. Een korte en steekt alles in sta. Een lange dun doet deugd van binnen. Ik heb een kleintje, maar ik schiet verder. Hela.

0: en Team Dausma. En één zomeravond met jou. Al is dit nog een beetje aan de koude kant.
1: Dit is de parelplaat van deze week.
0: En het dag is nog steeds dezelfde. Tot en met zondag. Chicago. En Street Player.

kan er niet laten van te zeggen, want het blijft een mooie keuze. Deze parelplaat van deze week, Chicago. En Street Player. Vandaag vrijdag, 8 mei. En het weer valt echt mee. Ook jarig vandaag, Gary Glitter. Die wordt er 82. Philip Bailey, die wordt er 75. En Simone Kleinsma, die wordt er 68. En over het weer gesproken, het ziet er goed uit dit weekend. Hier en daar een beetje wolkje, maar toch wat zon. En die temperaturen zijn leuk, hè? Maandag, dat is een ander paar mouwen. Ja, eerst het weekend. Dit is ook een jarige. Hij wordt er 51.

mag vandaag 51 kaarsjes uitblazen. Enrique Iglesias. Het blijft hier zometeen dansbaar.

Radio. En deze Love Generation. Meteen ook de voorlaatste voor vandaag, want straks nog meer hits tussen 2 en 3. En om 3 uur de Nederlandse top 40, alle 40 op een rij. Jouw vrijdagmiddag, dat is iTunes Radio.

Het einde is in zicht. Dat betekent op naar 2 uur. Ik heb nog een speciaal kuit uitgekozen. Met die temperaturen. 18, 19, 17. En het wordt dit weekend hetzelfde. En wel kijken als afsluiter deze. Gary Lowe. Fijne vrijdag. Fijn weekend. En we maken nieuwe afspraak maandag voor een nieuwe aflevering om 1 uur. En straks om 3 uur ook weer plezier met de Nederlandse top 40.

0: Het is nu 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Zodra de laatste passagier van boord is, moet het Nederlandse cruiseschip Hondius meteen naar Nederland doorvaren. Dat laat de regionale leider van de Canarische eilanden weten. Het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak, wordt zondag bij Granadilla op Tenerife verwacht. Van daaruit worden alle passagiers naar een vliegveld gebracht. De passagiers blijven aan boord zolang het vliegtuig nog niet geland is. Vanmiddag praat Spanje met Nederland en moet alle onduidelijkheid worden weggenomen over wat er met het schip gaat gebeuren. Het dagelijks bestuur van de Europese Commissie heeft richtlijnen gepresenteerd voor onder andere de luchtvaartbranche vanwege de hoge brandstofprijzen. Dit zijn geen nieuwe bindende regels, maar maken de bestaande EU-wetgeving duidelijker. Als vluchten komen te vervallen, hebben passagiers recht op omboeking, terugbetaling of terugreis. De luchtvaartmaatschappijen kunnen alleen vrijgesteld worden als de annulering door bijzondere omstandigheden veroorzaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan een lokaal brandstoftekort. De hoge brandstofprijzen moeten niet als uitzonderlijke omstandigheid beschouwd worden. Een woordvoerder van de rechtbank Limburg laat weten dat een vrouw die verdacht wordt van het doodsteken van haar dochter in hun woning in Blerik 90 dagen langer blijft vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vrouw ervan het 14-jarige meisje op 20 april te hebben gedood. De vader blijft wel verdachte in het onderzoek, maar is op vrije voeten. Zijn rol in deze fatale zaak wordt nog nader onderzocht. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. Sinds de ramp met de kerncentrale in 1986 ligt het gebied er grotendeels verlaten bij. De brandweer probeert zo goed en zo kwaad als dat gaat het vuur te blussen, maar vanwege mogelijke landmijnen en harde windstoten is dat niet eenvoudig. Er is volgens de hulpdiensten geen ongebruikelijk hoog stralingsniveau gemeten. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
0: Now. iTurn Now.
4: Get ready.
3: iTurn Radio.

0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Een vuurwerkbom die gisteravond door de brievenbus van het partijkantoor van D66 werd geduwd, heeft het pand flink beschadigd. Op het moment dat het gebeurde waren in het Haagse kantoor leden van de jongerenpartij aanwezig, maar er is niemand gewond geraakt. De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Wat zijn motief was, is nog niet duidelijk. Voor zover bekend heeft de verdachte geen verklaring voor zijn daad afgelegd. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat er zondag een Nederlands vliegtuig naar Tenerife gaat om de Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius op te halen. Op het Spaanse eiland gaan de passagiers van boord en worden naar een vliegveld gebracht. De Nederlanders aan boord van het schip zijn op de hoogte gebracht. Berendsen zegt zich vooral op Nederlanders te richten, maar zich ook verantwoordelijk te voelen voor de bemanning en voor mensen die ook naar huis willen. Het is niet duidelijk of de opvarenden bij terugkomst in quarantaine moeten. Iran richt een autoriteit op die tol gaat ophalen bij schepen die gebruik van de straat van Hormuz willen maken. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het Iraanse plan voor een tolheffing kon al op veel kritiek rekenen omdat het in strijd met het internationaal recht is. Na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten blokkeerde Iran vrijwel meteen de straat van Hormuz. Als Iran en de VS tot een vredesakkoord komen, moet er wat de VS betreft ook een einde aan de blokkade van de zeestraat komen. De explosie afgelopen maandag in een vuurwerkfabriek in het Chinese Liuyang is van 26 naar 37 opgelopen. 1 persoon wordt nog vermist. Er raakten ook zo'n 60 mensen gewond. In Liuyang staan veel vuurwerkfabrieken. Op dit moment wordt er in geen enkele vuurwerkfabriek gewerkt. Ze worden allemaal eerst geïnspecteerd. De oorzaak van de ramp van afgelopen maandag is nog onbekend. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
0: iTurn Radio, net top 40.
3: Get ready.
2: iTurn Radio.
4: Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag.
5: Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
6: En dit is de net top 40 van Nieuwe Atlantis.

0: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
1: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
2: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
3: Get out, goddammit!
4: Get the point good.
5: And now...
6: Bend over.
7: Top 40!
8: Dit is het net op 40, zou dat kunnen zijn, indien de C-zenders nog hadden bestaan. 14e jaargang, nummer 19 van 8 mei 2026, aflevering 666. Oftewel 666 als dat maar geen ongeluk brengt. Met vandaag 10 Nederlandse, 8 Belgische, 8 Amerikaanse, 4 Britse, 6 Europese, 2 Canadese en 1 Noorse producties. Waarvan 10 Nederlands-Vlaamstalig, 11 autoalarmdisken, 7 speciale aanbiedingen, 5 stipnoteringen, 4 superstips, 10 zakkers, 3 zittenblijvers, 23 stijgers en 4 nieuwe binnenkomers. En dat betekent dat we van 4 nummers afscheid moesten nemen.
9: Verdwenen uit de top 40.
8: Na 14 weken uit Groot-Brittannië, Ed Sheeran met Skeleton. En na 10 weken uit Europa, David Guetta en Mabel met Lights Down, Love Loud. En na 12 weken uit de USA, Bruno Mars en Dua Lipa met Sugar on Your Lips.
10: En dit was de top 3 uit de top 40 van vorige week.
8: Nummer 3 van vorige week kwam van 6-3 plaatsen omhoog naar 5 weken notering uit Nederland. Een Nederlandstalige Susanna en Freek met Halverwege. En op 2, die kwam van 1 plaats naar beneden, 11 weken notering uit Nederland. 2 weken op 1 gestaan. Eveneens Nederlandstalige Snelle en Katje Schuurman met 2002. En de nummer 1 van vorige week, die kwam van 3 naar 9 weken notering uit de USV. En was de eerste week op 1 van Shakira met Zoe. Staat de top 3 nog steeds hetzelfde? Of is er misschien een nieuwe nummer 1? Je komt het allemaal te weten als je blijft luisteren. Kun je zo lang niet wachten? Ga dan naar facebook.com/de net top 40.
11: Top 40.

Zojuist hoorde u de eerste nieuwe binnenkomer op nummer 40, Caro met I Can't Win. En dan gaan we door naar nummer 39, is de tweede nieuwe binnenkomer in de lijst uit België, Judith met Self-Made Woman, The Beach Version.

Dat was nummer 38 in de kom van 28, 10 plaatsen naar beneden en 15 weken notering uit Amerika. Bruno Mars, I Just Might. En dan gaan we snel door naar nummer 37, komt van 38, 1 plaatsje omhoog naar 3 weken notering uit de Belgique. Bassart met Nacht in, jawel, Amsterdam. Ik vraag.

Dat was nummer 36, komt van 22, 14 plaatsen naar beneden, naar 12 weken. Een notering uit België, Aaron Blommaert met DNA. En dan gaan we door naar nummer 35 en die komt van 40. En dat is met stip gestegen, 5 plaatsen omhoog, naar 2 weken notering uit Amerika. 21 Pilots met Drag Path. Wow.

0: Dat was Alex Warren met Fever Dream. Op 22 komt de 27, 5 plaatsen omhoog. Oftewel met stip gestegen na 5 weken notering uit Amerika. En oud speciaal aanbieding. Dan gaan we zo natuurlijk de nummer 21 draaien. De klapper van de week komt zo direct voorbij. Maar dan gaan we vertellen dat we daarna even een overzicht doen van nummers 30 tot en met 21. Maar dan moet ik wel natuurlijk 21 draaien. En zoals ik juist zei, is dat de klapper van de week uit Amerika. En dat is Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love.
1: Klapper
2: van de week.
3: Ask yourself this.

0: talk about?
1: De top 40 met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
2: Op 30 de derde nieuwe binnenkomer uit Europa. Autorum Disc met Superstip gestegen. Alan Walker en Punks met Heartbreak Melody. En op 29 komen ze naar 31 met 4 weken notering uit Groot-Brittannië. Miles Smith en Neil Horan met Drive Safe. En op 28 komen ze van 23 uit 5 plaatsen naar beneden. Naar 10 weken notering uit de Use of Way. Oud speciale aanbieding Benson Boone, If You're New. En op 27 komen ze van 30. 3 plaatsen mogelijk. 3 weken notering uit de Belgiek. Clemens en Van Geel groeten uit Bordeaux. En op 26 komend van 32, 6 plaatsen omhoog na 2 weken. Een notering uit Europa. Oud Alarm Disc met Stip gestegen. Within Temptation. En Smash Into Pieces met Somebody Like You. En op 25 komend van 12, 13 plaatsen naar beneden. Na 14 weken notering uit Groot-Brittannië. 1 week op 1 gestaan. Heaven met I Run. En op 24 stationair na 6 weken notering uit de Belgiek. Oud Alarm Disc. Aisela met Dancing on the Ice. En op 23 komen ze 26. 3 plaatsen naar omhoog. Na 5 weken notering uit Groot-Brittannië. Oud speciale aanbieding. YouTube, Futuring, Ed Sheeran en Taras Topalia met Yours. En op 22 komen ze 27. 5 plaatsen naar omhoog. Na 5 weken notering uit de Use of Way. Oud speciale aanbieding met Stip gestegen. Alex Warren met Fever Dream. En op 21 vinden we de klapper van de week uit de Use of Way. En dat is met Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love.
3: Yo, every day I turn radio is highly recommended.
4: De Net Top 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
5: Top 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade.
6: 20.

0: Ray Rumors op nummer 20 zijn we beland in de top 20 van de net top 20 van deze week. 14e jaargang nummer 19 van 8 mei 2026, aflevering 666. En dan moeten we wel zeggen dat de nummer 20 van 25 komt. Hè. Thomas Gray komt van 25, 5 plaatsen omhoog met stip gestegen. Na 6 weken notering uit Canada, een oud speciale aanbieding. Dan gaan we door naar nummer 19. En die komt van 11, 8 plaatsen naar beneden. 11 weken notering uit Nederland. En dat zijn de bankzitters met Harder dan ik spenden kan.
1: Het regent.

Is het My Lucky Day? Wie zal het zeggen? Maar in ieder geval, dat was Milo op nummer 18. En die komt van 21 die plaatsen omhoog naar 4 weken notering uit België. En dan gaan we door naar nummer 17. Die staat daar stationair, oftewel op dezelfde plek als vorige week. Na 10 weken notering uit Europa. Outlaw Disc, Reggie en Laura Tesoro met Bound to Be.

Dat was Ed Struijaert met Same Heart op 16. Komend van 18, 2 plaatsen omhoog, 9 weken notering. En dan gaan we zo nummer 15 draaien. Maar dan vertel ik je even dat zo direct een overzicht komt van de top 40 toen van 9 mei 1987. Jawel. En daar staan artiesten in die ook deze week in de lijst staan. En hoe leuk vind ik. Ja, ik vind het tenminste in ieder geval leuk. Misschien boeit het jou voor helemaal niks. Dat kan natuurlijk ook. Maar van de nummers 5 tot en met 2 hoor je een klein stukje. En de nummer 1 hoor je in zijn geheel. En dan gaan we eerst de nummer 15 draaien en daarna gaan we naar de top 40 toen van 9 mei 1987. De nummer 15 komt van 19. Oh ja, dan moet ik natuurlijk ook zeggen, we zijn bijna aan het einde gekomen van het tweede uur van de net top 40 van deze week. Blijf dan ook vooral luisteren naar het laatste uur, het duur van de waarheid. En

0: op 40. Blijf luisteren. Je komt het vanzelf te weten.
1: De zaterdagmiddag gebeurtenis.
0: Een reis door de tijd met de top 40 toen.
2: 1987. 5, 4, 3.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Volgens het AD waren 3 Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspot reisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Nederlands echtpaar dat is overleden liep het virus waarschijnlijk op een vogelspotplek rond Ushuaia op. Het cruiseschip maakte een 46-daagse expeditiereis van de zuidelijkste punt van Argentinië naar Kaapverdië. De Hondius is momenteel onderweg naar de Canarische eilanden waar het zondag zal aankomen. Een Spaanse passagier die in het toestel zat waar de 69-jarige Nederlandse vrouw even aan boord was, heeft mogelijk hanta. De vrouw zat 2 rijen achter de hanta-patiënt. Ze heeft klachten die op het virus kunnen duiden. Op 25 april probeerde de Nederlandse vrouw vanuit Johannesburg naar Amsterdam te vliegen, maar ze was te ziek, werd van boord gehaald en in een ziekenhuis opgenomen, waar ze een dag later overleed. De Belgische politie deed 26 huiszoekingen en pakte 18 mensen op. Het zou gaan om een netwerk van de Turkse maffia. De verdachten zijn tussen de 22 en 40 jaar oud. De bende wordt verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Er werden bij de huiszoekingen contant geld en verschillende vuurwapens gevonden. Ook zijn er kostbare horloges en auto's in beslag genomen. Vorig jaar startte het Belgische OM het onderzoek naar aanleiding van meerdere gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. Aan de westkust van Griekenland hebben vissers waarschijnlijk een Oekraïense zeedrone gevonden. De drone werd in de buurt van het eiland Lefkada in de Ionische Zee aangetroffen. Strijdkrachten hebben de ontsteking verwijderd en de drone wordt onderzocht. Oekraïne gebruikt deze kleine onbemande vaartuigen vol explosieven tegen Russische schepen op de Zwarte Zee, maar ook de schaduwvloot van tankers waarmee Rusland sancties probeert te omzeilen is doelwit. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 3 tot 9 graden. Morgen start de dag zonnig, later volgen er stapelwolken. Bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Op de Wadden is het wat frisser. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
3: En dit is de net top 40 van Your Alarm Disc.

0: story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
1: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
2: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
3: Get out, goddammit!
4: Get the point good.
1: And now...
5: Bend over.
6: Tot 40!
7: Dit is het net op 40, zou het kunnen zijn, indien de C-zenders nog hadden bestaan. 14 jaargang, nummer 19 van 8 mei 2026, aflevering 666. Met vandaag 10 Nederlandse, 8 Belgische, 8 Amerikaanse, 4 Britse, 6 Europese, 2 Canadese en 1 Noorse producties. En waarvan 10 Nederlandse naamstalige, 11 autodramdiscus, 7 speciale aanbiedingen, 5 stipnoteringen, 4 substips, 10 zakkers, 3 zittenblijvers, 23 stijgers en 4 nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat we 4 nummers afscheid moesten nemen. De eerste was Morgan Wallen en Lady Gaga, I Wish I Never Met You. En de tweede was Yves Berens met Droom Jij Over Mij Vannacht. De derde die verdwenen is, en is Maskeen met Gisteren. En de vierde was Ty Barrow met Close To Me. En we hebben ook 4 nieuwe binnenkomers. De eerste nieuwe binnenkomer was op 40 Caro met I Can't Win. De tweede Judith met Selfmade Woman, de Beach Version. En de derde, en dat was Alan Walker en Fangs, de Heartbreak Melody. En dat was de alarmdisc van vorige week. En de klapper van de week vonden we op nummer 21. Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love. De alarmdisc van deze week, dat is een Wim Soeter met vragen en een speciale aanbieding. Corinthians met Better Off That Way. In ieder geval, welkom terug in het Uur van de Waarheid van de Net Top 40 van deze week.
8: De Top 40, nummer 1 in Nederland.
9: Nummer 14.

Dat was de nummer 14 en die komt vandaag 6 plaatsen naar beneden. Een 13 weken notering uit News of A. En oud speciaal aanbiedingen. En ook zo'n lekker nummer. Lekker herrie noem ik dat altijd. Nickelback en Ever Since. At the end of it all. Nu gaan we naar de nummer 13. En die komt van 20. En die staat 3 weken in de lijst genoteerd. Uit Nederland met Superstip gestegen. En dat is Hannah Mea en Bluff. Ik ben niet bang. Nee, echt niet.

Ja, dat was de oude nummer 1. Twee weken op 1 gestaan. Snelle en Katje Schuurman met 2002 op nummer 12. Komt van 6 plaatsen naar beneden. 13 weken notering. En natuurlijk uit Hollandia. Gaan we zo natuurlijk de nummer 11 draaien. Maar ga ik natuurlijk ook weer vertellen dat we zo een overzicht doen van nummers 20 tot en met 11. Maar dan moet ik natuurlijk eerst nummer 11 draaien. En die komt van 14. 3 plaatsen omhoog. Na 7 weken notering uit de Nederlandse. De Nederlands-Hollandia. Autorandisc Rondé met voicemail.

0: hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
1: De top 40 met een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
2: Op 20 van 25, 5 plaatsen van de 6 weken notering uit Canada. Oud speciale aanbieding met stip gestegen Thomas Gray met Rumors. En op 19 komen ze van 11, 8 plaatsen naar beneden. 11 weken notering uit Nederland. Dus bankzitters met Harder dan ik spenden kan. En op 18 komen ze van 21, 3 plaatsen omhoog met 4 weken notering uit de Belgiek. Milo met My Lucky Day. En stationair op 17, na 10 weken notering uit Europa. Autoalarm Disc, Reggie en Laura Tesoro met Bound to Be. En op 16 komen ze van 18, 2 plaatsen omhoog. 9 weken notering uit Nederland. Ed Strijhaard met Same Heart. En op 15 komen ze van 19. 4 plaatsen omhoog. 4 weken notering uit Noorwegen. Autoland Disc Arcalis. En Portugal and the Man met het nummer Money. En op 14 komen ze van 8. 6 plaatsen naar beneden. Na 13 weken notering uit de US of A. Oud speciale aanbieding. Nickelback en Eversands met At the End of It All. En op 13 komen ze van 20. 7 plaatsen omhoog. Oftewel met Superstip gestegen. Na 3 weken notering uit Nederland. Autoland Disc. Henna Mea en Bluff, ik ben niet meer bang. En op 12 komen ze 6 plaatsen naar beneden. 13 weken notering uit Nederland. 2 weken op 1 gestaan. Snelle en Katje Schuurman met 2002. En op 11 komen ze 14. 3 plaatsen omhoog. 7 weken notering uit Nederland. Autoalarm Disc, Rondé met Voicemail.
1: Dit is de top 10.

Ja, zo zijn we beland in de top 10 van de net top 40 van 8 mei 2026, aflevering 666. En zojuist hoorde je Nonchalance featuring Mathieu Terrien met een moe van mezelf. Af en toe word ik ook moe van mezelf, of een ander wordt moe van mezelf. Ja, nou ja, dat maakt niet uit. In ieder geval, dat was de nummer 10 en die komt van 13. 3 plaatsen omhoog naar 5 weken notering en natuurlijk uit Nederland. Oud alarmdisc noemen we dat. En dan gaan we door naar de nummer 9 en die komt van 15. 6 plaatsen omhoog met superstip gestegen naar 3 weken notering uit Nederland. Oud speciale aanbieding, direct met Rolling Stone.

De nummer 8 komt op 4. 4 plaatsen gezakt maar liefst na 11 weken notering uit België. Outlawed Disc Frimout met Wondermooi. En dan gaan we door naar nummer 7. Die komt van 10. 3 plaatsen omhoog. Na 9 weken notering uit Groot-Brittannië. Lewis Capaldi met How Do I Miss Someone Who Broke Me? I Really Don't.

En dat was Shakira met Sue, de oude nummer 1. En die staat op 6, komt van 2, 4 plaatsen naar beneden. Na 11 weken notering. En natuurlijk uit de USA. En dan gaan we door naar nummer 5. En die komt van 9, 4 plaatsen omhoog naar 6 weken notering. Eveneens uit de USA. Oud speciale aanbieding met stip gestegen. En dat is Somber met Home Record.

0: Top 40 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
1: De nummer 10 komt van 13. Drie plaatsen omhoog in 5 weken notering uit Nederland. Autolarm Disc Nonchalance en Mathieu Therine met Moe van Jezelf. En op 9 komend van 15, oftewel met Superstip gestegen. 6 plaatsen omhoog naar 3 weken notering uit Nederland. Oud speciale aanbieding Direct met Woonvol. En op 8 komend van 4, 4 plaatsen naar beneden. En 11 weken notering uit België. Autolarm Disc Frimhout met Wondermooi. En op 7 komend van 10, 3 plaatsen omhoog naar 9 weken notering uit Groot-Brittannië. Lewis Capaldi met How Do I Miss Someone Who Broke Me. Op 6 komend van 2, 4 plaatsen naar beneden. Na 11 weken notering uit Amerika. 1 week op 1 gestaan. Shakira met Shu. En op 5 komend van 9, 4 plaatsen omhoog. Na 6 weken notering. Oftewel met slip gestegen uit Amerika. Oud speciale aanbieding. Somber met Home Wrecker. En op 4 komend van 7, 3 plaatsen omhoog. Na 8 weken notering uit Nederland. Autolarm Disc Fleming en Meteor met Niet Nodig. De nummer 3 komt van nummer 5. 2 plaatsen omhoog. Na 10 weken notering uit Nederland. Oud speciale aanbieding Ilse de Lange met Get It Right. En op 2 komend van 3, 1 plaats omhoog. Na 9 weken notering uit Europa. Autolarm Disc, Maskeen en Babette, hoe dan ook.
0: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten. Top 40.
1: Nu zit net op 40, zou dat kunnen zijn, indien de C-zenders nog hadden bestaan. Dus we zijn wel weer bijna aan het einde gekomen van de net top 40 van deze week. 14e jaargang, nummer 19 van 8 mei 2026, aflevering 666. En dan doe ik zoals te doen gebruikelijk weer even een overzichtje van de hele net top 40 van deze week. En als je denkt, wie hoor ik daar? Ja, Arnold Overaar, bijna zou je denken dat het de vaste presentator is. Maar dat is niet het geval. Helaas kon Corné Wolfs op het laatste moment niet meer. En vandaar dat ik het weer even waarneem. Misschien ben ik er volgende week weer, maar we hopen het van niet. Want dat betekent dat onze grote vriend niet aanwezig is. Maar dat zal volgende week wel niet het geval zijn. Oké, dan gaan we een overzichtje doen. We hebben vandaag 10 Nederlands-Vlaamstalige nummers in de lijst staan. 11 autolarmdiscus, 7 speciale aanbiedingen, 5 stipnoteringen, 4 superstips, 10 zakkers, 3 zittenblijvers, 23 stijgers en 4 nieuwe binnenkomers. En dat betekent dus dat we van 4 nummers afscheid moesten nemen. En van de eerste die we afscheid namen was Morgan Wallen en Lady Gaga, I Wish I Never Met You. En de tweede was Yves Berensen, Droom Jij Over Mij Vannacht. En de vierde was Maskeen met Gisteren. En de laatste waarvan we afscheid moesten nemen was Ty Barrow met Close to Me. Een oud alarmdisc was dat in ieder geval. Maar ook 4 nieuwe binnenkomers in de lijst. De eerste was op nummer 40 Caro met I Can't Win. En de tweede op 39 Judith met Self-Made Woman, The Beach Version. En de derde nieuwe binnenkomers was Ellen Walker en Fangs met Heartbreak Melody. En de klapper van de week vonden we op 21. Uit Amerika, Madonna en Sabrina Carpenter, Bring Your Love. En dan hebben we ook 3 tips deze week. De een van de eerste tips is Florence Francis Arthur met Hou Me Tegen. De tweede van Snelle, Laat Mijn Licht Aan. En de derde is van Teddy Swims, Mr. Know It All. Op één van de 3 kan je stemmen. En dat wordt dan met de meeste stemmen de alarmdisc van volgende week. En daarvoor ga je naar Facebookpagina facebook.com/denettop40. Dan hebben we de alarmdisc deze week. Dat is Wim Soeter met Vragen. En de speciale aanbieding is Corinthians met Better Off That Way. Dan hebben we zojuist hebben we nummer 2 gehoord. Maskeen en Babette met Hoe Dan Ook. En die kwam van 3, 1 plaatsje omhoog naar 9 weken notering. En ja, dat is een oud alarmdisc. En ja, dan ga ik nu afscheid nemen. Ja, dan draaien we zo direct nog de nummer 1. De nummer 1 deze week, dat is die stationair blijven staan. Die hebben we nog niet voorbij horen komen. Wie het is, misschien weet je het nog en zo niet. Ga dan naar facebook.com/denettop40. In ieder geval, bedankt voor het luisteren, moet ik natuurlijk zeggen. Hopelijk dat Corné Wolfs volgende week weer is. Anders moet u het weer met mij doen. Bedankt voor het luisteren, zeg ik dan nogmaals. De nummer 1. En die staat 7 weken genoteerd. Een Nederlandstalige, en dat is Suzanne Freek. Suzanne Freek van Helle. We raken van aan de slag. Suzanne en Freek met Halverwege. Tot de volgende keer.
2: Nummer 1.

0: de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
1: Speciale aanbieding.

0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Het gaat om publicaties en beelden van de ongeïdentificeerde vliegende objecten. Sommige stammen uit de jaren 40. Eén melding komt uit 1948. Bij de Nederlandse kust zou iets gezien zijn. Op verzoek van president Trump, die volledige transparantie wil, staan er nu meer dan 160 dossiers op de website van het ministerie van Defensie. Die informatie wordt geleidelijk aangevuld. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Dat is volgens hem veel effectiever. De huidige manier van de grenscontroles wordt tot eind september verlengd en in de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Beide controles die in december 2024 van start gingen tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. Volgens het AD waren drie Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspotreisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Nederlands echtpaar, dat is overleden, liep het virus waarschijnlijk op een vogelspotplek rond Ushuaia op. Het cruiseschip maakte een 46-daagse expeditiereis van de zuidelijkste punt van Argentinië naar Kaapverdië. De Hondius is momenteel onderweg naar de Canarische eilanden, waar het zondag zal aankomen. De Belgische politie heeft 26 huiszoekingen gedaan en 18 mensen opgepakt in een onderzoek naar de Turkse maffia. Ze zijn tussen de 22 en 40 jaar en worden verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Er werden bij de huiszoekingen contant geld en verschillende vuurwapens gevonden. Ook zijn er kostbare horloges en auto's in beslag genomen. Vorig jaar startte het Belgische OM het onderzoek naar aanleiding van meerdere gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTunes Radio.
0: Tim Nieuwenhuis, Soul and Dance Classics.
4: Get ready.
3: iTunes Radio.

0: Norman Harris en Winnie Tyson. En Norman Harris produceerde het ook, deze fijne plaat van Lotte Holloway samen met het Soul Soul Orchestra 1977, zoals ik al zei. En het heette Dreaming van het album Loretta. Mooie muziek straks van de Imperials, van War, van Diana Ross, The Last Soul. En zo tegen het einde van de show, weer een mooie slow jam in de Dance Classic Soul Ballad. Maar zover is het lang nog niet. We gaan eens luisteren naar Imperials in de
1: Soul and Dance Classics.
2: Where you going, baby? No, you can't take the car.

van Sly en de Family Stone. En als je goed te luisteren, dan hoor je dat de Honor Planet keyboard bespeeld werd door onder andere Billy Preston. En Billy Preston kennen we allemaal als de zesde Beatle. En natuurlijk ook zijn hitjes met Sarita Wright. It Will Come In Time. Maar dit was erg fijn. Van Sly en de Family Stone. It's a Family Affair. En daarvoor nog gedraaid. Imperials at 78 met Who's Gonna Love Me When You're Gone. Hier bij de Soul & Dance Classics. Dionne Warwick, productie van Tom Bell.

Gewoon oud Wieter Walk, maar die altijd zoveel liep. Kreeg hij de bijnaam Junior Walker. Samen met zijn All Stars uit 65 met Shotgun. The Moments of Motown. En daarvoor hebben we nog gedraaid. En Promotional.

0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Ondernemers die geraakt worden door het vuurwerkverbod dat eraan komt, worden door het kabinet gecompenseerd met een bedrag van 100 miljoen euro. Volgens staatssecretaris Bertram van Milieu is dat voldoende om importeurs en verkopers tegemoet te komen in de inkomsten die ze gaan mislopen. Het meeste geld gaat naar importeurs van vuurwerk, omdat dat hun enige bron van inkomsten is. Winkeliers krijgen minder, omdat ze de verkoop van vuurwerk er vaak bij doen. De wolf komt nu in heel Nederland voor. Ook in Zuid-Holland, waar het dier nog niet voorkwam, is er één gezien. En dat was bij een industrieterrein in Barendrecht. De wolf keerde ongeveer 10 jaar geleden terug in ons land. En in alle provincies zijn ze gezien of zijn er sporen gevonden. Het dier dat in Barendrecht rondliep is vermoedelijk een jonge wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. Vermoedelijk is het vanuit het zuiden langs de A29 Zuid-Holland binnengegaan. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Het gaat om publicaties en beelden van de ongeïdentificeerde vliegende objecten. Sommige stammen uit de jaren 40. Eén melding komt uit 1948. Bij de Nederlandse kust zou iets gezien zijn. Op verzoek van president Trump, die volledige transparantie wil, staan er nu meer dan 160 dossiers op de website van het ministerie van Defensie. Die informatie wordt geleidelijk aangevuld. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Dat is volgens hem veel effectiever. De huidige manier van de grenscontroles wordt tot eind september verlengd en in de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Bij de controles die in december 2024 van start gingen, tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
0: Ron Lockable, the best music in town.
3: Get ready.
2: iTurn Radio.
0: The best music in town. Met Ron Lockable.

Johnny Kid Watson. De lijst voor vanavond nog een aantal mooie grote vette klassiekers. Dus gewoon dat gewoon blijven. Op de lijst weten we.

Ah, dan wil ik hoor die hele mooie track die je toch maar weer hoort hier. In the best music in town.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Yeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: iTurn Dance.

7, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5.

0: is iTurn Radio. Kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.
1: Mesdames, Messieurs, le disc jockey Sash est de retour.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op iTunes Radio.
2: Bij een steekpartij.